Happy birthday, Harry. Harry Snowball. Dan de Billy Santa met Piratak. In je lucht zit Cheryl. Had je maar heel goed. Maar leu in je lucht zit me iemand te zeilen. Snowball. En die ene door stil meer moet. Die we wel met de bitsen. In je lucht zit Cheryl. Had je dik. Happy birthday.